beautiful day. It is a new day. We are together.

0: Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CIB legt uit.
3: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
2: Vooral flats met één slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
4: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
2: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondent Grete Keizer was er toen al bij.
5: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
2: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Didn't read the tags. Take my right sides and divide that in half. That's what happened. What a gaff. Gotta give it away or give it to the trash. Nephew can fit it, niece can fit it. Yo,

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Rond deze tijd start in Antwerpen het assiseproces rond de moord op Jayron. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskarwaat.
3: Die leefde als in een soort van secte. De papa van Jayron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jayron uit de doden zou kunnen opstaan.
2: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. De KU Leuven heeft een 3e klacht gekregen over het Rega-instituut. Specifiek over viroloog Mark van Ranst en labmanager Elke Wollands. Een vrouw van 35 klaagt over een toxische sfeer. Ze zegt dat ze slachtoffer werd van systematisch grensoverschrijdend gedrag. Er liep daar al een onderzoek naar, ook over grensoverschrijdend gedrag. Huren kost nu meer dan 1.000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro, voor een huis 1.200 euro. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CB legt uit.
4: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
2: Vooral flats met 1 slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. In Vlaams-Brabant betaal je het meest. En we kennen de vrouwenfinale van de US Open tennis. De Kazachse Elena Rybakina neemt het op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden. Voor Sabalenka haar 3e. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog, maar al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Probeer te praten met mezelf wanneer de muren blijven roepen. Gaat het om de helft, dan hoef je mij niet meer te boeken. Die cellen van 09 is veranderd en ik voel het. Maar die cellen van 25 is steeds naar kansen aan het zoeken. Moet je tonen hoe het is om te leven zoals mij. Mislopen van geliefden, het is hier doorgaan zonder spijt. Mevrouw de Kavel gaf me hoop toen ik niet wist waar ik moest zijn. Kom laat toe in de les die

een dag zoals vandaag wens ik best niks te zien. Of niks te horen over zaken die ik niet verdien. Problemen knagen aan mijn hart, het maakt me ijskoud. Leef dagen vol met twijfels, laatste tijd kan ik niet helder zien. Helderziend werd niet geboren met een glazen bol. De leegte komt met druppels en mijn emmer loopt er veel te vol. Hoef niet te klagen over hoe mijn tijd voorbij gaat. Dribbel alles om me heen, want kan niet plaatsen wat ik nooit verstond.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Gent zijn 3 campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
3: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerlinge is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
2: De politie doorzoekt de gebouwen met speurhonden, maar er is nog niets gevonden. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije 2 maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor NowJobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar er is geen verklaring voor de stijging. Eline David van NowJobs.
4: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
2: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9/11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezige, Amerikaans president Donald Trump. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
5: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
2: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

This Other Joe met Inhale the Mist. En voordien hoorde nu Sonic Youth met Cypress Hill. I Love You Mary Jane.

Deze track is genaamd Ocean City van het Trusinski Duo. Het is de meest Ocean City track die ooit zal horen.

De Trusinski duo die in 2020 dit nummer Ocean City op hun vierde album uitbrachten. We blijven in de States. We gaan naar 1958, waar Joan O'Brien zijn American Ballads and Folk Songs uitbrengt. En dit is The Cuckoo.

a seatbelt and a lid and other chemicals that

fuck, ik hou van die trage downtempo 4-4 nummers. Vroeger was het alleen maar om hogere BPM's te doen voor mij. Maar stiltjes aan ben ik aan het groeien naar iemand die vooral weet de lagere BPM's en de diepere stuff dat met zich meebrengt te appreciëren. Dus bij deze...

ook die leuk om te flirten met die grens tussen iets wat een chill-out track kan zijn. Je kunt hier op in je zetel liggen en goed spacen. Of je kunt hier ook juist je eerste danspasjes op beginnen los te schudden. Dus ik vind deze soort platen die hem zo wat flirten met die twijfelachtige grens. Wat te doen nu? Moet ik zitten of moet ik dansen? Heerlijk toch?

rythme aux lèvres.

kies er om verplassing. Walter, Walter, is je ziek, ik morgen weer anders. Mezelf niet zo zin, ik zal loesen op mijn keihardshest. Applaus achter de landing, zie niet vasthest. Turbulente tiddings, die mot is gekomen achter de dertig. Nu wek ik alles dat ik wel. Mijn pot is klein en mijn belang is breed. En achter jaren op wagen is mijn vrouwen van nek. Alles hier klikt en ik wil niet eens raken. Dus komt ze weer een vlot gelijk. Spel dat ik struikel. Maar ik kan

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent FM.
2: Break City.
3: Break City. Break City.
4: Yes, yes, yes.
5: Goedenavond, goedenavond.
6: Yes, yes, yes.
4: Break City, vrijdagavond, 11 september. Yes.
5: Inderdaad, inderdaad.
4: Castle W in the house. Black Francis.
5: Back from London.
4: En The Mesh. En The Mesh heeft een guest meegebracht.
6: Ja, DJ Dropmanga. Welkom back.
4: Welkom.
7: Yo, goedenavond.
4: All right. Ja, introduceer dan nog een keer Mesh.
6: Eerst en vooral. Eerst en vooral, gelukkig nieuwjaar.
4: Ja. Alright. Ja. Zijn ik hier, wie is Dropmanga? Of, ik kan het misschien zelf vertellen.
7: Ja, Dropmanga, het is iemand dat jungleplaatjes speelt. En lid van Monkey Business Crew in Hasselt. Ja, we geven zelf ook feestjes, voornamelijk jungle. Van alle stijlen, eigenlijk zo qua drum en bass, wat breakcore. Ja, gewoon muziek maken, spelen en events doen.
4: Yes, yes, yes. Redelijk veel in het Gentse ook.
7: Ja, af en toe in het Gentse.
4: Ja,
7: maar...
4: dat is dat. Alright, ja, ideaal voor hier op de radio, want ja.
6: Ja.
4: Breaks en beats.
7: Ja, voilà.
4: Voilà. Alright, het is naar aanleiding dat er morgen dan jullie nog een keer naar Gent komen.
7: Ja,
4: voor
7: ja.
4: Een dubfeestje.
7: Ja.
4: In de Muiden is dat zeker?
7: Ja, Hoorhavenpark.
4: Yes.
6: Dat is ja, langs het water en tussen die twee grote lange...
4: waar? Magazijn.
6: Magazijn, wat dat ze nu omvormen tot lofts...
4: right.
6: Slash... bureaus, ja.
4: Alright. En met dat nog niet klaar is, wordt er feestje, hé.
6: Oh, maar, het is al dat park, daar langs, waar er een paar oude treinwagons staan.
4: Alright, ja.
6: Om een stukje geschiedenis daar te presenteren. Hé, want al dat stal in de grond zit, tegenwoordig stal kost veel geld, laten ze er eens erin zitten. Bizar, bizar. Ja, kijk, dus morgen is er daar een feestje, Vibes Kitchen, All Stars, Dub Forever is de titel.
7: Als iemand daar komt spelen, basic, denk ik.
6: Een live set,
7: ja.
6: Dub Forever, Drijfkracht Sound. En ja, daarbij een mini junglist cave powered by Monkey Business. Zover ik
4: alright.
6: Weet, is er daar één wagon, dat is met een schuifdeur. En ja, dat je daarin kan gaan, hé. En ik vermoed dat
4: alright, lekker
6: daarin is.
7: Klopt, vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Een mini-soundje van Monkey Business daar gezet. En knallen.
6: Ja.
4: Alright.
6: En dat wist ik niet.
7: Ja.
6: En het was vlak bij de deur.
4: Jongen, jongen, jongen.
6: En over een dub sound system geklapt. 2 jaar geleden of zoiets. In de zijstraat van waar ik kom. En de Remco zag ik daar. Op, ik zou durven zeggen, 7 vierkante meter. Was er een feestje gaande. Op een parkeerplaats stond er dan een soundsystem en stond er dan 20 man of zoiets.
7: Dat heb je ook verteld, basic.
4: Yeah. Alright, ja. Ja. Moet kunnen.
6: Moet kunnen. Maar ja, morgen is er ook een concurrentiële...
4: Ja, maar dan gaan we meer rave-achtige dingen zijn. Skunkstep heeft weer zo'n illegaal feestje.
5: Maar oh, daarvoor, wow. Daarvoor moet ons sturen voor de locatie.
4: Yes, yes.
5: Daar
4: moeten
5: we allemaal niet veel over zijn.
4: Voor degene die er met de Gentse feesten bij waren, het is op dezelfde plaats.
5: Ik kan enkel zeggen, het zal wel weer goed worden.
4: Yes. Ik ga er zo'n beetje mijn verjaardag vieren. Maar volgende week word ik al 59. Yeah.
7: Hey.
4: En dus allemaal welkom.
5: 59 jong.
4: Ja, oh wel. Soms voel ik mij nog zo jong. Andere momenten. Alright.
5: En ook, nu dat we er toch over bezig zijn. 17 oktober, het is nog wel wat in het vooruitzicht. Maar is er nog een 9000 Snakes In de Kinky Star, gratis, 17 oktober.
7: Yes, yes, yes.
5: We starten 10 en tot de 5. En dat is onder andere met de Caster W, Black Francis, Matlock, radio-collega van Liquid Flavors, de dinsdag hier op Urgent FM. En dan Lady Light en MC Mary Jane die ook gaan afkomen. En dat is allemaal gratis, dus moest nog niet in uw agenda staan. 17 oktober, maar we gaan er wel nog wat meer over zeggen tegen dat het daar komt.
4: Alright. Kom hoe? Vanavond gaan ze de Mesh en Trop Mango hun beats te bergen geven. En we gaan vanavond zo opleiden.
7: Ja, wat jungle zeker voor de verandering. morgen ga ik met Ravid daar in de jungle train in het Voorhavenpark op het feestje Galm. Gaan we een 3 uur ragatex set spelen. Maar ik dacht voor hier gaan we gewoon terug wat breaks en wat jungle spelen.
4: Alright. En Mesh, wat heb jij nog mee?
1: Ja, ik heb in feite Amerikaanse ragga drum and bass, ragga jungle mee. Bij nader inzicht heb ik ontdekt dat er 1 verkeerde plaat tussen zit. Van Engeland.
7: Zet om zeep.
5: Maar welke steeds?
4: Ah, maar dat komt goed. Dus ik zou zeggen, stay tuned and enjoy. Trop Manga and the Mesh of Break City. Only for you.
1: You.
2: Break City.

Pianote! Listen, listen.

0: Zit er weer al op?
1: Mashing up the place.
0: Yes. Rara Jungle.
1: Ja, dat was het weer voor van de week.
0: Yes.
1: Volgende week zijn de heren Francis en Mesh allebei afwezig. Dus dan ga je weerkens rave krijgen van mij. Oldschool stuff voornamelijk. Van traag met wat Belgisch invoeden naar meer UK stuff. Allemaal op plaatjes. Ja, hoe worden ze ook intunen.
0: Het zal wel zijn, Break City zou weer de max zijn. Dus morgen, Skunk Snap, allemaal kom. Of in de Muiden,
2: ja.
0: Als je dub en Jungle Ravy toestand wilde horen.
1: Hij moet ons maar sturen voor de locatie. Maar ja, we gaan ons niet sturen, want het moet niet zijn.
0: Alright, ja, anders komt de freak langs. Ja. Maar wel, dat is al meegevallen.
1: Vorige keer zijn ze ook langs geweest.
0: Oh,
1: oké. Okay. Yeah.
0: Alright, en daarna komen er wat takeovers, hè?
1: Ja.
0: Data Blender, Night Snakes, Christmas Kitchen Lab.
1: En 187 komt ook een keer langs.
0: Yes, dat is al de eerste. Naar aanleiding van de final edition van Star Wars. Maar daar gaat nog wel meer van door. Alright, Break City. Only for you.
1: You and you.
3: Break City.

Just breathe. It's okay. Just breathe.